Ik weet een eikboom vol knorren en vol knast. Op de fort geen bier, nicht und ext. Zijn borg is zo ruw en zijn holt is zo fass, als wer hemel band en behext. Nix het im Dorn, hey, wart noch Storm, wenn wedder mal 1000 von Jorn vergorn.